ni Biantondi, niko Kasanda. Tunakwenda kwake Tabu Lei, tunamgongea pale, Pasco Tabu. Yeye anatuambia, seli kutu.